dis mense wat by die lughawe aankom en mekaar hug en totsiens sê en so on. So they did a campaign on the big screens there at the airports and also in the planes. A little cover version there of a Beatles song. 2010, Trash Can Sinatras. Okay, nou, ek, Frans van Kouk het die reading solo gedoen op sy eie wat ek van hou. Maar daar is een ook met Elandre. So ek gaan maar hierheen speel met Elandre, dis nie een wat hulle vir my gegee het hierso. Die wêreld is mal. Luister na die woorde.